Wie de tjei petrtjes vus, sche vus petrtjes vide din plevon. A tje remurs vinjem forse, en de menen kwe konex. Forse scheets tjei. Dje, forse dje el bap nos, ni el kant en beseldje. E mitikas, strus kwe kou. Ja, maar ik zeg dat je toen ook de spiritueel katholiek de Portugal Guilherme Peixoto. Padre Guilherme is nu naar mijn DJ de techno. A Valle de Picourt is go in de top 10 DJs del mon. Sin plaats si attonte novels, centaus e le ringazion del magazine de musica DJ Mac. El sune sets con musica de techno a vigne num naus el DJ del Papa.